0: te gras.
1: Hey! Speel jouw statie.
2: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
1: In jouw taal.
2: Jouw statie.
3: Jouw statie.
4: Tijd voor nummer 26.
5: Elke Saterdag 9 tot 12, 40 van die grootste treffers. Jouw statie, top 40.

is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!